0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: I'm not believing it. I'm not asking you to do anything. I'm not asking you to do
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkusits!
2: Ich bin der Stief,

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

met muziek, een harmonie, vier meer van stroven dwien ook niet, maar nog meer in de vloer, dan mooier is mooier, om huur is Maar dus vrouwt zo lang het geht, het leven het dood geen ewigheid, dat sprichwort dat is waar, en nog jedem klar drum. Maar dus vrouwt zo lang het geht, het leven het dood geen ewigheid, dat sprichwort dat is waar, en nog jedem klar drum. Schlagen's kräftig op de drum, man het goed toch manchmal krom, het is

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stief.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

Hey, andere jaren voor de Waterloo's war. De handpof aan de beu aan de popje zetten. Kan het niet waar zijn, om in de maal te zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het meest lees toepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch niet te maal, beu. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar, helemaal toe.